0: swingt.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familieradio.
1: Familieradio.
0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni.

staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reekse aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur. Voor jou. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kenten is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.

0: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
1: ABM Bouwmaterialen, jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco, altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen, met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan, op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen, bouw met ons advies.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Rechtplaats. Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go. Familie's
2: Rechtplaats. Wim Leijs met Viens danser.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Duik mee in het verleden.
1: Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht?

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: de weersverwachting. We beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
1: Goedemorgen Vlaanderen. Dit is van

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Vorige week zaterdag sloten we Peter Naessens Vlaamse 40 af met de nummer 1 deze week van Ivan Brunetti.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Pieter Wim.
0: En we zijn weer vertrokken voor een nieuwe aflevering van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. Even voor alle duidelijkheid, de Nederlandstalige platen, de Vlaamse platen in Peter Naessens Vlaamse 40. En er is groot nieuws, beste vrienden. Er zijn namelijk 6 platen die sinds vorige week verdwenen zijn. Dat betekent dat ook 6 nieuwe nummers een kans krijgen. De hoogste notering, de hoogste nieuwe binnenkomer, die staat al heel hoog. Waar precies? Wel, ik nodig je uit om dat samen met mij te gaan ontdekken.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Pieter Wim.
3: Nummer 40.

0: Larissa stond 2 weken helemaal bovenaan Peter Naassens Vlaamse 40. Maar nu in haar 17e week bengelt ze helemaal achteraan. Ze zakt van 31 naar 40 met Als jij naast me staat.
1: Ik

0: Een prettige zaterdagvoormiddag. Je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. Een overzicht van de 40 populairste Vlaamstalige platen hier op de radio. Net gehoord op nummer 38, die kwam van 28, Davy Gillis. En elke dag wordt mooier. De eerste nieuwkomer is deze week voor Sam Goris.
1: Nummer 37.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 35.

Er was vanochtend nog overal zon in Vlaanderen. Ondertussen zijn de wolken binnengedreven. En of er ook regen zal bij zijn, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Op de radio zit het wel goed. Dit is Kevin Kestan.

0: Zaterdagvoormiddag 16 mei, we zijn over de helft. En als we ver vooruit kijken naar de zomer, dan is er goed nieuws, beste vrienden. Want Familie Radio komt deze zomer weer verschillende keren naar buiten met Familie Radio Zomert. Meer weten is nu meteen naar onze Facebookpagina surfen. Als je daar op dit ogenblik niet de kans toe hebt, wel, ik ga er straks nog het een en ander over vertellen.
1: Nummer 32.

0: Belgische bazen voor altijd, ik vraag het aan, maar hun nieuwe muziek die wordt ook wel gesmaakt hoor. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 32, nu doorgestegen naar 31 met Chelsea.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Het is tijd voor het eerste overzicht voor vandaag. We begonnen met de nummer 40, die kwam deze week van 31, Larissa, als jij naast me staat. Tamara en Tom met Hou me nog even vast, van 37 naar 39. En op 38 deze week, Davy Gillis, Elke dag wordt mooier. Rak, de nieuwe single van Sam Goris, de eerste van 6 nieuwkomers, op nummer 37. En 36, bleef 36, Jonathan, maak jij me wakker. Ik voel de zomer in jou en mij, van de Julias, op 35. En nog een nieuwe, op 34, van Kevin Kestan met Zomer voor altijd. Dansbaar van Yves Segers op 33. 32 was voor Jamie Dean met Die kleine melodie. En Chelsea van Bize Baze, net gehoord op de nummer 31.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30. Yeah.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio. Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 8.

hele prettige zaterdagvoormiddag. Dit is Peter Naessens Vlaamse 40. We komen deze zomer naar buiten met radio. We gaan live radio maken, live radio opnames op het domein van de Keppen in Merkem. Familie Radio Zomert op vrijdagen 10, 17, 24 en 31 juli. En ook in augustus komen we naar buiten, hopelijk met mooi zomerweer op 7 en 14 augustus. Van 2 tot 6 en het is Paul Bruna die komt te presenteren. Hij ontvangt gedurende die hele periode 70 Vlaamse artiesten. Het is dus meer dan de moeite waard om er zeker bij te zijn. En als je er meer wil over weten, surf dan geregeld eens naar onze Facebookpagina.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Het is 12 uur.
1: Staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt verlengd met 45 dagen. Dat is volgens Amerika afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein af en toe nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De Europese Unie en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergen de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde nu weer krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien, zegt het Klimaatinstituut. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen zonnig met later toch wat buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en temperaturen rond 14 graden. Het is pas in de helft van de volgende week dat het licht verbetert.

De nummer 27 is deze week een nieuwkomer in Peter Naessens Vlaamse 40. Jordi van Het en Niemand mag alleen zijn. En dat zullen we ook niet toelaten. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 2 uur. Met u deze hier van Der Thomas.

Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En tot 2 uur zijn we nog samen hier in Peter Naessens Vlaamse 40. Je kan trouwens de hitparade zelf nu live volgen door naar onze Facebookpagina te surfen. Want daar staat de lijst ondertussen al gepubliceerd. Als je wil verrast worden, dan kijk je nergens naar en blijf je gewoon luisteren. En zo kom je te weten dat Gary Hegger deze week niet binnenkomt op 23.

0: nummer 21.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd. Onlangs zag ik hem

Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Het liedje van Stef Bos van Bart Herman kwam 4 weken geleden nieuw binnen. Deze week doorgestegen van 23 naar 21.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win.
0: Het is tijd voor alweer het volgende overzicht met deze week kop nummer 30. Wim Soetaar en vragen. Luc Stelo met wat blijft erover na 11 weken van 18 naar 29. En op 28, vorige week nog 40, DJ Patrick en wat zie ik je graag. Een nieuwe plaat voor Jordi Van Het met Niemand mag alleen zijn. Deze week nieuw op 27. En 26 is voor Thomas Julian met De Klompendans. Zonder jou van Kurt Lorenz van 20 naar 25. En op 24 Bazaar met Nacht in Amsterdam. Een nieuwe plaat van Gary Hegger, meteen nieuw op nummer 23, Beter dan goed. En Jeremy Vreelink, Wim Soeter en Slongs, Hoop naar het leven. Ten voordele van Kom op tegen kanker, deze week op 22. 21 hoor je net, 2 plaatsen winst voor Bart Herman en liedje van Stef Bos.
1: Peters Vlaamse 40, de

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
3: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 19.

0: zomert. We komen deze zomer verschillende keren naar je toe. Je kan alles gaan nalezen op onze Facebookpagina. Maar ik overdrijf niet als ik je meegeef dat er 70 Vlaamse artiesten worden uitgenodigd. Dat hoor je goed, 70 Vlaamse artiesten. Natuurlijk verspreid over de hele zomervakantie. Wie precies wanneer komt optreden, daarvan zullen we je zeker op de hoogte houden hier bij Familie Radio. En nu terug tot de orde van de dag. Een overzicht van de 40 populairste platen hier op de radio.
1: Er zijn...

0: Vandaag in Peter Naessens Vlaamse 40 al 4 nieuwe nummers gepasseerd. 4 van de 6. En dit was nummer 5. Nieuw op 16. Larissa en Sterren en Vleugels van de Wind. Dat betekent, beste vrienden, dat het best wel spannend blijft. Want de hoogste nieuwkomer, die moet er straks nog ergens tussen zitten.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen, ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
6: Nummer 15.

toch? Steve Tielens en Sarah kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 25 en ze stijgen deze week gewoon 10 plaatsen met Als dat gebeurt hier bij Familie Radio. En zo, beste vrienden, zijn we al toegekomen aan het einde van deel 2 van ons overzicht van de 40 populairste platen voor deze week. Maar het belooft nog een spannend derde uur te worden, want we hebben misschien wel een nieuwe nummer 1 deze week, wie weet. En de hoogste nieuwkomer, die is ook nog altijd niet gepasseerd. Nieuw is deze juffrouw niet mee natuurlijk. Ze doet ondertussen 7 weken mee en moet deze week 3 plaatsen inleveren. Dit is Ida de Nijs op 4.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: middag. Het is 1 uur. En dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go. Familie's
2: Prachtplaats. Wim Leijs met Viens danser.

0: Goedemiddag, welkom in deel 3 van Peter Naessens Vlaamse 40. En ik heb straks, luister maar eens goed, een hele grote verrassing.
1: 40 Vlamingen op een
2: 40
1: rij.
2: Nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week gewikt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Piet de Wee.
3: Nummer 13.

Matthias Vergel stond 1 week op nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40. Maar in zijn 9e week zakt hij verder weg. Van 6 naar 13 deze week met zijn Wilde Zee. En dit, beste vrienden, is Freek van Rooij. Hij gaat van 14 naar 12.

0: Een afwisseling van zon en wolken op deze zaterdagmiddag. En op de radio natuurlijk een overzicht van de 40 populairste platen van deze week.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Eerst nog een overzicht en dan duiken we de top 10 binnen. Op 20 hadden we deze week Frank van Damme met Dit wordt de nacht. En Op zoek naar mezelf van Jeremy Vreelink op 19. 18 komt van 12. Salim Segers, Tijd voor een feestje. En een ex-nummer 1 van John Dennis en Zondag. Deze week van 10 naar 17. Een hoge nieuwkomer deze week op 16 voor Larissa en Sterren met Vleugels van de Wind. En Als dat gebeurt van Steve Tielens en Sarah deze week op 15. 14 was weer voor Ida de Nijs, zo'n 50 jaar in mijn leven. En Wilde Zee van Matthias Vergels, verder weggezakt van 6 naar 13. Op 12, winst voor Freek van Rooij met Ik geef me helemaal. En 11, die heb je net gehoord, Sammy Moore en Te jong om stil te zijn.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 10.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Ik had verteld dat ik nog een verrassing had en dit was hem dus, want Wim Leijs die hoorjournalist dit uur en nu nog eens. Waarom? Wel, hij is de hoogste van 6 nieuwkomers deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. Van in het niets naar nummer 10 gecatapulteerd met zijn nieuwe single Viens danser hier bij Familie Radio. Dansen mag, dansen kan, gewoon genieten kan natuurlijk ook met de nummer 9 voor deze week. Dit is Maartje van Nijgen.

0: helemaal zichzelf op deze plaat. Maartje van Eigen en het koor De Stralers met Stralen. Deze week doorgestegen van 15 naar 9 in Peter Naessens Vlaamse 40. We zitten dus duidelijk in onze top 10. Dus misschien toch een beetje vaart maken. En zorgen dat we zo snel mogelijk helemaal bovenaan geraken.
1: Nummer 8.

Corina draait nog altijd goed mee in Peter Naessens Vlaamse 40. Al moet ze deze week in haar zesde weeknotering wel 3 plaatsen prijsgeven. Ze zakt van 5 naar 8 met Bandolero. De zomer lijkt op dit ogenblik nog ver weg, maar wij hier op de radio zitten vol met wilde plannen. Want we komen weer naar buiten met Familieradio Zomert op de vrijdagen 10, 17, 24 en 31 juli, dus de hele maand juli. En ook nog 7 en 14 augustus zijn we samen met Paul Bruna te gast in Domein de Keppe in Merkem. Kom zeker langs, want we hebben zomaar liefst 70 Vlaamse artiesten uitgenodigd. Wie dat allemaal zijn? Wel, we geven stuk per stuk wat namen vrij. En je kan dat hele verhaal altijd volgen op de Familieradio Facebookpagina. En dit zijn de Romeo's.

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Maassens Vlaamse 40 met een van mijn absolute favorieten van het ogenblik, Suzy Marel. Die stond vorige week op 9 en deze week pitste daar 3 plaatsen vanaf. Ze komt uit op de nummer 6 met Hou mij warm vannacht.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Zal David van Dijker deze zomer ook bij zijn op Familie Radio Zomert? Zal hij een van de 70 uitgenodigde Vlaamse artiesten zijn? Wel, voor mij is het een weet, voor jou is het nog even afwachten. En natuurlijk het hele verhaal volgen op onze Facebookpagina. En dit verhaal loopt ook nog altijd verder. Peter Naessens Vlaamse 40. Maar luister eens wat er gebeurd is. Dit hier is de nummer 1 van vorige week. Nu op nummer 4. Dit is Ivan Brunetti.

0: gouden verhaal van Ivan Brunetti heeft spijtig genoeg maar 1 week geduurd. Vorige week stond hij helemaal bovenaan en deze week moet hij toch al 3 plaatsen prijsgeven. Wat natuurlijk nog altijd mooi is, hij komt uit op een 4e plaats in Peter Maassen's Vlaamse 40. Straks, na 2 uur, is er natuurlijk nog meer hitparade. Het is tenslotte Hit Zaterdag met Jeroen natuurlijk. Die heeft straks weer een nieuwe aflevering van de BNE Top 50.
1: Nummer 3.

0: kan nog altijd lukken voor Chris Rijnhoff, want in zijn zesde week in onze hitparade stijgt hij nog één plaats van 4 naar 3. Goed voor een bronzen plaats deze week met Helena. Dat betekent, beste vrienden, dat we nog 2 nummers over hebben. 2 nummers die nog niet op nummer 1 hebben gestaan. Aan de ene kant Herbert met Jij blijft me verbazen. En aan de andere kant een duo, Amber en Dylan. Zal het Herbert zijn die ons verbaast op de nummer 1? Of wordt het per ongeluk misschien Amber en Dylan? Dat gaan we zo meteen samen ontdekken.
1: Nummer 2.

0: gebeurd komt deze week uit op een mooie tweede plaats met Jij blijft me altijd verbazen.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Goedemiddag, nog snel even een overzicht en dan de officiële bekendmaking van de nieuwe nummer 1. De hoogste nieuwkomer deze week was meteen op nummer 10 voor Wim Lijs met Viens danser. Maartje van Eigen en Stralers met Stralen deze week van 15 naar 9. En op 8 Corina met Bandolero. De Romeo's, Ik zag jou maar even deze week op 7. En van 9 naar 6 Suzy Marel met Hou mij warm vannacht. Ik kan het niet geloven van David van Dijk in zijn vierde week op nummer 5. En 4 was de nummer 1 van vorige week met Ivan Brunetti. Chris Rijnhoff, goed voor een derde plaats deze week met Helena. En 2 was voor Herbert, net gehoord met Jij blijft me verbazen. Dat betekent, beste vrienden, dat na 6 weken Amber en Dylan met Per ongeluk helemaal bovenaan staan.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3: nummer

0: Het is zeker niet per ongeluk. Deze week de nieuwe nummer 1 van Amber en Dylan en per ongeluk hier bij Familie Radio. En dit was hem, beste vrienden, het overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week. We hadden 6 platen die verdwenen waren, maar ook 6 fantastische nieuwkomers. Zometeen nog meer hitparade natuurlijk met de BNE Top 50 en Jeroen. Maar ik mag nog vertellen wie er deze week de nieuwe supertip wordt. Die eer is weggelegd voor Danny de Rover met zijn nieuwe plaat. Waar zijn al die mooie jaren? En ik heb nog een verrassing, want dankzij Peter Naastes, hebben we zometeen de radiopremière van Willy Sommers en Die Eerste Keer. En de hitparade die je net hoort, die staat zometeen na 2 uur natuurlijk weer geprogrammeerd op Spotify.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: Peters Vlaamse 40 Supertip.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: De BN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een zeer fijne zaterdagmiddag. Het is heet zaterdag bij Familie Radio en dat zal je geweten hebben. Je moet maar eens onze Facebookpagina bekijken en je ziet intussen ook onze gloednieuwe lijst staan van de BN Top 50. Intussen in week 21. Een bijzonder goede namiddag allemaal. Het is iets over 2 uur en misschien heb je het ook al opgemerkt. We hebben heel wat nieuwkomers deze week. 17 om precies te zijn. Bijna de halve lijst is dus gewijzigd. Je hoorde net onze nummer 1 nog van vorige week, David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Heel wat nieuwkomers dus. En we starten zo meteen ook al met een nieuwkomer.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49.

0: dus volg je hart.
1: Inderdaad, dat is een goede raad van Jan Wuitens. Leef. En Jan die gooit het ook dit jaar over een nieuwe boeg, want zijn horecaleven zet hij opzij om meer tijd te kunnen investeren in zijn zangcarrière. En Jan Wuitens die komt nieuw binnen deze namiddag op nummer 48. En ook deze is nieuw, moeder en dochter Larissa en Sterre en Vleugels van de Wind. Deze week nieuw op 47.

0: Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familieradio. Nummer 46.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling

0: Bart Herman was dat nog met zijn single Liedje van Stef Bos, deze week op 46. Zometeen nog een nieuwkomer, want Johan Veuglers die maakte een herwerking van de single Zaterdag die we kennen van Kia. En die hoor je zometeen op 45.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
3: Nummer 45.

Kia scoorde ermee in de jaren 90. En nu dus Johan Veuglers, die maakte een nieuwe versie van deze zaterdag. Het is ook zaterdagmiddag. Misschien heb jij ook wel mooie plannen deze avond. Wel, geniet ervan. Wij hier nu verder in de BN Top 50 intussen. En we zitten al aan nummer 44 met deze van Bart Peters.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nieuw in de BNE Top 50. Nummer 43.

De single kennen we van Wim Soutard en Yves Segers, die maakte daar dus een nieuwe zomerse versie van. Allemaal hoorde je. Komt deze week nieuw binnen hier in de BNE Top 50 op nummer 43. En dit is Tina Rosita, deze week op 42. 4 plaatsjes winst voor deze single, Als ik jou zie.

Fabio was dat met zijn single Het Antwerps Volkslied hier in de Benny Top 50 op deze zaterdagmiddag bij Familie Radio. We gaan nog een nieuwkomer draaien en zo zitten we al in de top 40. Het is mijn naamgenoot Jeroen met deze single Neem me mee.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
2: Nummer 39. Dit is de BNE Top 50, de hitparade op Familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

Afgelopen week was Kevin Kestel nog onze familieradio's prachtlaat. Je hoorde hem met Zomer voor altijd. Deze week op nummer 39. Een plekje hoger staat dan weer deze van DJ Patrick B. En ik zie je toch zo graag.

0: Na een tegenslag terug recht krabbelen. Dat is de boodschap die deze single wil meegeven. Je hoorde Dave Calbo met zijn single recht vooruit op nummer 37. Zometeen nog een nieuwkomer, want Dimi die zingt zometeen over ons landje België. Die hoor je zometeen na dit duet nog van Mike Grondy en Andrea Schön. Dit is Terug naar toen op nummer 36.
1: Dit is de BNE Top 50. La, la.

nummer 35. Nieuw in de BNE Top 50.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 33.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo werd het intussen iets over 3 uur. Welkom in het tweede deeltje van de BNE Top 50 op deze zaterdagnamiddag. Je hoorde net Klaas en zijn single Tijd voor mij. En wij hebben nog tijd tot 1 uur of 5 om al onze nieuwe singles voor te stellen. Er zijn er deze week 27 nieuwe, dus de hele lijst, of toch de helft van de lijst, is bijna helemaal vervangen. We gaan in ieder geval nu verder met een single die vorige week op 34 stond en nu op 32. Dit zijn Steve Tillens en Sarah.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 31. Nieuw in de BN Top 50.

Niemand mag alleen zijn. Dat was de titel van de nieuwe single van Jordi Vanhett hier bij Familie Radio. Komt deze week nieuw binnen op nummer 31. We gaan de top 30 in nu met de Gentse groep Biezenbazen. Hier zijn ze met Chelsea.

0: BNN Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Bij ons, bij je thuis.
3: Familie Radio.
0: Nummer 29.

0: Al 11 weken lang in de Benito 50. Oh my god, je hoorde Camille deze week op nummer 29. Gene Thomas heeft een nieuwe single gemaakt. Chameleon heet die. En deze week komt deze single nieuw binnen.
1: Nummer 28.
2: Je zegt, zou jij...

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

3 plaatsjes winst deze week voor Wigbert van 30 naar nummer 27 met deze single Koester je. En voor deze groep begint het verhaal pas in de Benitop 50, want ze komen niet binnen op nummer 26. Dit is Bazaar met hun nieuwe single Ooit komt er een dag.

En dat waren de Julia's hier in de Benitop 50 op nummer 25. En zo zitten we al in de helft van de lijst. Je hoorde Ik voel de zomer in jou en mij. Volgende week zal het blijkbaar pas echt gaan zomeren. We zullen het wel merken. Hier nu op nummer 24 deze van Jonathan Hunnink. En dit is Maak jij me wakker.

0: En dat was Jeremy Vrielink met zijn single Op weg naar mezelf. Wij zijn op weg doorheen de zaterdagmiddag met de BN Top 50. We zitten intussen al aan nummer 21, want dit is Aaron met zijn single Ik wil je nooit meer zien. Maar wij jou nog wel hoor, maak je geen zorgen.
1: Hoe

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, paartraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familie Radio.
6: Nummer 20.
7: Dit is de BNE Top 50.
4: Met Jeroen Rijkenboer.

0: En op zijn vele optredens staat Thomas Julian dan ook, hoe kan het anders, met klompen te dansen en de accordeon in de hand. Je hoorde Thomas Julian deze week op nummer 20 in de BN Top 50 van Familie Radio. We gaan verder naar onze nummer 19 en daar vinden we een nieuwkomer. Het is Aksana van de groep Def Dames Dope. En tegenwoordig vormt ze de groep Boemeke en ze maakte een herwerking van Swimming in the Pool van de Radio's. En Boemeke maakte er De Baar is in de Pool van. Luister maar even mee naar deze nieuwkomer.
1: Nummer 19. Nieuw in de BN Top 50.

0: En Yvan Brunetti staat deze week al 8 weken lang in de BNE Top 50 met zijn single Me Love You Me Man, deze week op nummer 18. Zometeen hoor je de nieuwe single van Kato.
1: Dit is de BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
1: Nummer 17. Nieuw in de BNE Top 50.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke, West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch was er chaos. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal 10.000 euro's. Die in samenwerking met Swatch enkele honderden en dus stonden er overal lange rijen. Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs dicht om onveilige situaties te vermijden. Voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf gezegd op social media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München en hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Trekken buien over het land van west naar oost. Maxima 14 graden, ook vannacht buien, minima rond 10 graden. De komende dagen wisselvallig 15 graden. Vanaf woensdag wordt het wat warmer en droger. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis,
2: Familie Radio. Dit is de BNE Top 50, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 16.

0: De BNN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En dat was Bazaar die je net hoorde met de single Nacht in Amsterdam. En Bazaar staat twee keer in de lijst, ook met hun andere single op nummer 26 met Ooit komt er een dag. Ja, het gaat dus goed voor de groep rond Mathieu Terrein. We gaan verder nu richting onze nummer 15 en dat met Freek van Rooij.
0: Nummer 15.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

Vorige week nieuw binnengekomen, deze van Sam Goris op 24. En nu 10 plaatsen winst naar nummer 14. Met Rak weet Sam Goris dus goed te scoren in de Beni Top 50. En dit is onze nummer 13, een nieuwkomer. De nieuwe single van Gary Hager. Dit is Beter dan Goed.

Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familieradio. Nummer 12.

0: jou.
1: Ja, altijd singles met een boodschap, hè. Het zesde metaal hoort je hier in de BN Top 50 van Familie Radio. Label deze week op nummer 12. We gaan het lekker warm maken en dat met Suzy Marel. Deze week op nummer 11.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
3: Nummer 10. De BNE Top 50, Vlaamse topper van de week.

0: Ja, die weten duidelijk wel te scoren deze zaterdagmiddag. K3 en Donny. En ze komen meteen in de top 10 terecht als nieuwkomers in de BNE Top 50. Deze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19. Wim Leijs. En nu op nummer 9 met zijn single Via Danser.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Het doet me denken aan het nummer van Sabine Teels over die trein. En dit speelt zich ook af in een treinstation. Amber en Dylan hoorde je met Per Ongeluk hier in de Benitop 50. Deze week staan ze op nummer 8. En dit is onze nummer 7, Sammy Moore en zijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn. Ze zeggen

0: En zo zaten we in Zuiderse sferen deze zaterdagnamiddag met Corina en Bandolero op nummer 6 deze week. En het wordt alsmaar spannender, hè? Wie is onze nummer 1? Wel, je ontdekt het nog voor 5 uur. We gaan eerst de top 5 in met deze van Udo en Yamina.
1: Hoe vaak heb ik je niet gekust? Volgens Freud niet geheel onbewust.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze. Maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio. Nummer 4.

Een single die opgenomen werd voor de Stichting Tegen Kanker. Je hoorde Jeremy Vrielink, Wim Soutaar en Slongs met Loop naar het leven toe. Deze week op nummer 4. En dit zijn de Romeo's. En zo zitten we in de

0: De BN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: We houden het nog even spannend en zo meteen hoor je onze nummer 1. Maar eerst nog even de top 5 herhalen. Op 5 hadden we Udo, op 4 Wim Soutaar, Jeremy Vrielink en Slonks. Op nummer 3 hoorde je de Romeo's en daarnet nog op 2 Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Onze nummer 1 is dezelfde als vorige week. David van Dijk weet nog steeds goud te scoren met zijn single Ik kan het niet geloven. Bedankt om te luisteren. En heel graag tot volgende week voor een nieuwe BN Top 50 hier bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

trekken buien over het land van west naar oost. Maxima 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen wisselvallig, een graad of 15. En vanaf woensdag wordt het warmer en droger.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: avond. Het is 6 uur.
1: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs, bevestigt het Antwerps parket. Het gaat om een jongen van 17 en botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. De jongen van 16 kwam om, alle andere inzittenden raakten zwaar gewond, 2 zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, staat al vast dat de bestuurder te snel reed. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de Holibie-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de Holibie-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël kan meedoen. Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om die Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie en veel geld terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In het vrouwenvoetbal pakt OHL Leuven voor de tweede keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OHL Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen, vannacht meer wolken met buien, morgen kans op onweer, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig en vanaf woensdag wordt het weer wat droger en warmer.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: En dit is hem.
3: Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.
2: Families Prachtplaats.
5: Wim Leijs met Viens danser.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, maar dat is niet een vertrouwen. Geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht meer wolken met buien. Morgen kans op onweer en maxima tot 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger, maar ook weer wat warmer.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: volgende.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.
2: Families Prachtplaats.
0: Wim Leys met Viens danser.

0: Radio. Het klinkt en het zingt. Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

What a difference a

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio.
0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.